0: What, Garo?
1: Oh,
0: yeah! Oh, yeah! Rock and roll!
1: Come on, baby!
0: Merci!
1: Yeah! Senior Yvonne! Waar zijn de vrouwen? Waar zijn de mannen? Ja, de wild klassieke zomer!
2: The long shadow falls.